0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder, blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Dit is Radio Texel.
1: Oh, this is a good place to be.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
6: Het muzikale hitsplan.
7: Extreme warmte uit jouw speakers.
6: Dus volop genieten bij Radio Texel. Waar anders? Opgepast.
7: Code rood.
6: Rood.
7: Zoveel hete hits.
6: Die hoor je alleen hier, bij Radio Texel.

0: Willem, waar heb jij dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Een goede vakman tot de met. En pliksgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint het weer. En dan

0: I'll give you all my what more can I do? I'm walking by myself. I hope you are.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in de NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend.
6: Wakker worden met Maas en Van Iersel.
5: Paal 13.
6: Hits en classics.
5: Het muzikale hitsplan.
6: Extreme warmte uit jouw speakers.
5: Dus volop genieten bij Radio Texel. Waar anders? Opgepast.
6: Code rood.
5: Rood.
6: Zoveel hete hits.
5: Die hoor je alleen hier.
6: Bij Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot NITOS. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Vanaf 9 uur tot 12 uur hoor je de beste hits en classics op de zaterdagochtend.
0: Wakker worden met Maas en Van Iersel.
1: Paal 13.
0: Hits en classics.
1: Het muzikale hitsplan.
0: Extreme warmte uit jouw speakers.
1: Dus volop genieten bij Radio Texel. Waar anders?
0: Heter. En beter.
1: De hits kunnen ons niet heet genoeg zijn. Dit is Radio Texel.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Palmetto race on a hot Sunday afternoon.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: You're always pretty, baby girl.
1: Eigenlijk nooit weg geweest.
2: Continuous country.
1: Country. Nieuwe krakers, vertrouwde classics.
2: Je hoort ze bij Sini en Anneke op Radio Dessel.

Line dance. Talk typisch country. De typisch Radio Texel Country Time. Nu met Anneke en Sini.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: a farm.
1: Zet je Stetson hoed maar op en je speakers op 10.
2: More country music.
1: Tijd voor country met Anneke en Sini.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt... en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten... zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk... en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht... vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela... Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Goeiedag. En we staan op een toch wel een bijzondere plek voor de reden van Texel dit jaar. Want ja, we weten natuurlijk, dat doen we ieder jaar daar in het Zeemanskerkje. Daar. Maar ja, gezien de weersomstandigheden is dat helaas dit jaar niet mogelijk. En we staan dus nu in de tuin van Brakenstein. En dan hebben we daarmee toch nog een beetje die link met de reden van Texel, de oude reden van Texel, te pakken. Want we weten het allemaal, daar achter die dijk, daar lagen de schepen vroeger klaar om te vertrekken. Te wachten op goed tij, op goede wind, op goede zin, om de wereld verder op te varen vanuit Texel. En dat was natuurlijk een mooi moment om ook eens even na te denken over letterlijk stil te staan bij van alles en nog wat. En zo is die reden van Texel, zoals wij hem kennen in het Zeemanskerkje, ook ontstaan. We nodigen een spreker uit die carte blanche krijgt, die over een onderwerp naar keuze een verhaal mag vertellen en ons meeneemt in dat verhaal. Nu dus niet in het Zeemanskerkje, maar hier in de tuin, is Jessica den Outer. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want op Texel leven wij samen met de natuur. En de discussie over natuur en leefbaarheid en toerisme, die is hier... ik wil niet zeggen eeuwenoud, maar al wel heel erg lang gaande. Maar we zijn ons op Texel denk ik heel erg van bewust dat we onderdeel zijn van die natuur. Dat we die natuur moeten beschermen, soms moeten herstellen. Maar Jessica gaat daarin nog een stap verder. Zij wil de natuur zelf echt een stem geven en het recht van de natuur laten meewegen in het nemen van belangrijke beslissingen. En dat doet ze met een hele frisse en open nieuwe blik. Dus ik ben ongelooflijk benieuwd wat ze ons de komende, wat zal het zijn, half uur, drie kwartier... gaat vertellen over die natuur en hoe we daarmee verder zouden moeten omgaan op dit eiland. Dus ik presenteer met heel veel plezier Jessica den Outer.
6: Beste mensen, vandaag zijn wij in de tuin van Brakenstein. met uitzicht achter ons op het Zeemanskerkje in Oudeschild. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De rede van Texel wordt normaliter gegeven in deze bijzondere kerk. Vandaag zijn wij daar niet. Door de huidige hittegolf lukt het niet om hier de rede van Texel te geven dit jaar. Helaas is dat een voorbode van de heftige weersomstandigheden die nog veel meer komen gaan. Hartelijk dank voor de uitnodiging aan mij om dit jaar de rede van Texel te mogen voortdragen. Ik vind het een bijzondere eer om in dit rijtje sprekers te mogen staan. En omdat ik, voor zover ik begrepen heb, ook de jongste persoon ben om deze rede tot heden voor te dragen, begin ik ook heel graag op een onconventionele manier. Met de mensen die hier in de tuin zitten, maar ook voor de mensen die straks deze rede terug bekijken of terug luisteren. Dus ik nodig jullie uit, terwijl je dit luistert of bekijkt, om beide voeten op de grond te plaatsen. Indien dat lukt en uw rug rustig tegen de stoelleuning aan te laten zakken. En als u zich comfortabel voelt, dan nodig ik u uit om uw ogen te sluiten of om rustig te staren naar een plek voor u op de grond. Adem dan eens een paar keer diep in en diep uit. In via de neus en uit via de mond. Adem in en adem uit. Arriveer in deze tuin of op de plek waar u nu bent. Ik ga u vandaag meenemen naar een verkenning van de rechten van Texel en wat dat voor de rest van Nederland zou kunnen betekenen. Maar voordat we dat doen, nodig ik u uit om te verbinden met die natuur om ons heen. Ga eens in gedachten terug naar uw favoriete natuurherinnering op Texel. Misschien speelde u vroeger wel met vriendjes in de duinen bij paal 17, of rende u door de uitgestrekte zandvlakte van de Slufter terwijl het water via de geulen binnenstroomde. Ook als u als toerist hier bent, dan heeft u vast een dierbare herinnering aan deze omgeving. Misschien ziet u voor zich dat u de hond uitlaat op het brede strand bij de vuurtoren in de Koksdorp en waaide u daar heerlijk uit. Of zocht u juist de luwte op tussen de bomen van de dennen. Hou die mooie herinnering vast. En dan nodig ik u uit om uw ogen weer open te doen. Welkom terug. Beste mensen, je voelt hier aan alles dat Texel geen gewoon eiland is. Texel is aars. Misschien wel aars als vroeger, maar Texel is anders. Vergeef me voor mijn niet-Texelse uitspraak hiervan. Dat anders, dat zit hem voor mij persoonlijk niet alleen in de wind, in het licht, in de wijdheid van het land en de grote wolken. Het zit hem ook in de mensen die ik ken van dit eiland. In de koppigheid, in de nuchterheid, de trots. Ik ben hier vandaag om met u te zoeken naar een taal en een handelingsperspectief voor iets dat u allang weet. Dat mens en natuur op dit eiland niet los van elkaar bestaan. Dat de economie van Texel, de geschiedenis hier en eigenlijk de ziel van dit eiland allemaal geworteld zijn in hetzelfde gebied. Dat de schaap hier net zo goed een onderdeel is van die natuur als de boer en de jutters en de wulpen en de grijze zeehond. Nu meer dan ooit vraagt die verbondenheid opnieuw om aandacht. Vanuit liefde voor dit gebied, voor die wandelaars, die jutters, die vissers, de kinderen die hier later ook nog moeten kunnen zeggen, dit is ons eiland. Wat ik zo gaaf vond, terwijl ik mijn onderzoek deed voor deze reden, is dat we hier, heel vlakbij Oudeschild, in de geschiedenis staan. Eeuwenlang lag hier achter ons de reden van Texel. Schepen wachten hier op een gunstige wind, terwijl de zeemanslieden baden in het zeemanskerkje om een gunstige wind en rustig vaarwater. De schepen lagen hier voor anker, soms met tientallen, soms met 100 tegelijk. Het was een knooppunt. En daardoor liggen hier ook nog steeds verhalen onder de grond. Wrakken, sporen, dingen die we nog niet eens weten, wat ik heel cool vind. En dingen die ineens weer naar boven komen. Zoals de vondsten uit het palmhoutwrak. Een jurk uit de 17e eeuw. Eeuwenlang bewaard onder water en zand. Hoe tof is dat? De Waddenzee is dus tegelijkertijd erfgoed, een kraamkamer, een snelweg voor trekvogels en een voedselbron. Het heeft een geschiedenis op zichzelf. Maar dat is dus niet alleen vanuit een menselijk perspectief. Het is ook de geschiedenis van de stromingen hier, van het zand, de schelpen, van wat wij mensen deden met de zee, maar ook van wat de zee met ons deed. Straks ga ik naar de Hoge Berg hier op Texel. Het oude land en een plek van 15 meter boven zeeniveau, wat ik als Flevolander echt een hoge berg vind, waar we weer even teruggaan in de tijd. Naar 150.000 jaar geleden, toen dit gebied ontstond in de ijstijd. Ik heb geleerd dat als de Hoge Berg er bij de laatste ijstijd niet was geweest, dan hadden we nu Amersfoort aan zee gehad. Dan had Nederland er heel anders uitgezien. Ik ga hopelijk nog leren over de tuinwolle en de schapenboete. Wat ik vanuit mijn onderzoek zag dat cultuurhistorie is, maar ook ecologie. Want wat ooit gemaakt werd om schapen op het juiste perceel te houden, is nu ook weer een soort paradijs van leven voor allerlei vormen. Van planten, insecten in de zandkuil, schuilplekken en allerlei verbindingen die daar gemaakt worden. En dat is voor mij als buitenstaander Texel. Wat ik hier als cultuur zie, vind ik ook natuur. Wat economie is, is ook ecologie. En waar verleden is, ligt ook de toekomst. En daarom wil ik vandaag ook niet spreken over natuur alsof het iets is wat hier allemaal buiten ons ligt. Achter een hek, in een rapport, op een kaart, in een Natura 2000 beheerplan. Natuur is hier, juist op dit eiland, niet iets buiten onze samenleving, maar zit erin vervlochten. En ook met de mensen die hier samenleven met die natuur, elke dag weer. Texel is wat mij betreft niet alleen gevormd door wind, water en zand. Het is ook gevormd door boeren, vissers, jutters, schapenhouders, vogelaars, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, de VVV, de gemeente en ongetwijfeld vergeet ik er nog veel meer. En dat het soms dan schuurt is niet heel gek. Want waar een natuurliefhebber zich druk maakt om bepaalde vissen en soorten in de zee, is dat voor een visser gewoon zijn werk, een activiteit die al generaties lang vanzelfsprekend is. En deze schuring ben ik overal ter wereld tegengekomen. De commotie rondom de mogelijke afsluitingen van gebieden rondom de Waddenzee en de Noordzee kustzone laten mij dan ook iets belangrijks zien. Dat zelfs als er nog niets definitief is, zelfs als een proces nog verkennend is, dat er een gevoel kan ontstaan. Er wordt over ons besloten, zonder ons. En dat gevoel moeten we heel serieus nemen. Want bescherming zonder vertrouwen werkt niet. En beheer zonder een goed verhaal kan voelen als een bevel. Die discussie, die leert ons iets. Want als het al wringt wanneer bewoners en wandelaars het gevoel hebben dat hun stem niet meetelt, wat zegt dat dan over hoe we dat voor die natuur doen? over de Waddenzee, de duinen of de slufter, die eigenlijk helemaal geen plek hebben aan de besluitvormingstafel. En dat is de kern van wat ik vandaag wil zeggen. De toekomst van Texel vraagt volgens mij niet om minder mens en meer natuur, of om meer economie en minder natuur. Het vraagt om een andere tafel, een andere manier van besluiten nemen. Waar niet alleen bewoners zitten, of ondernemers, of vissers, of jongeren en bestuurders, maar ook die natuur van Texel zelf. Dat klinkt in eerste instantie misschien vreemd. Want hoe laat je een eiland meepraten? Hoe zorg je dat de stem van de slufter meegenomen wordt wanneer haar natuurlijke dynamiek onder druk staat? En hoe zorg je dat het bestaansrecht van de Waddenzee gerespecteerd wordt? Dat zijn precies de vragen achter het idee van de rechten van de natuur. Niet omdat natuur belangrijker is, maar omdat we erkennen dat besluiten duurzamer worden voor al het leven op het eiland, wanneer ook de belangen van de natuur een plek krijgen aan tafel. Ik weet dat het woord rechten soms weerstand oproept. Rechten van de natuur, sommige mensen horen dan meteen, minder rechten voor de mens. Maar zo zie ik het niet en dat laat de praktijk uit het buitenland ook niet zien. Want ga eens na, we hebben bedrijven al rechten gegeven, stichtingen, gemeenten, waterschappen. Dat zijn ook maar door de mens bedachte ficties. We hebben ze rechten gegeven, niet omdat ze mensen zijn, maar omdat we iets wilden organiseren. Verantwoordelijkheid, vertegenwoordiging, continuïteit voor de toekomst. Dus waarom zouden we dat niet kunnen doen voor de levende systemen waarvan we afhankelijk zijn? Rechten van de natuur gaat dus niet over de vraag of een vogel belangrijker is dan een visser. Het gaat over de vraag wie bewaakt het geheel en wie spreekt voor de lange termijn. Wie zegt in een vergadering, wacht eens even, wat betekent deze lozing voor het ecosysteem wat ons allemaal draagt? Het vraagt om een ander perspectief. Dat we erkennen dat Texel niet alleen bestaat uit 13.946 menselijke inwoners. Want u hoort het om ons heen. Op dit eiland leven ook honderdduizenden andere bewoners. Vogels, vissen, kikkers, zeehonden, insecten, planten en hele ecosystemen die Texel maken tot wat het is. En natuurlijk staan die niet ingeschreven bij de gemeente. Maar ze zijn er wel. Ze leven hier en ze zijn afhankelijk van de keuzes die wij maken en ze dragen bij aan de rijkdom van dit eiland. Een erkenning van het feit dat er meer leven is dan alleen mensen op dit eiland, is dat het een ander perspectief laat zien. Waardoor we ook anders gaan nadenken en anders gaan besluiten. Dat zag je ook in Spanje, bij de Mar Menor. Dat is een grote kustlagune afgesloten van de Middellandse Zee door een smalle strook land. Een prachtig gebied wat enorm vervuild is geraakt in de afgelopen jaren. En toen mensen daarvoor begonnen op te staan, gebeurde er iets bijzonders. Ze identificeerden zich met dat gebied. Dus mensen die generaties lang daar langs de kust woonden, daar opgroeiden als kind en zagen hoe dit gebied zo hard achteruit ging, besloten het heft om in eigen handen te nemen, omdat de overheid niet voldoende deed om dit gebied goed te beschermen. Deze mensen stonden massaal op, vormden een 73 kilometer lange menselijke ketting om dit gebied heen, om de overheid een duidelijk signaal te geven. En op demonstraties voor dit gebied verschenen borden met de woorden, en vergeef me voor mijn niet-Spaanse uitspraak, Yo soy el Mar Menor. Ik ben de Mar Menor. En dat vond ik misschien nog wel een belangrijker signaal dan de juridische verankering uiteindelijk van de rechten van dit gebied zelf. Want rechten die veranderen niet alleen wetten en regels, maar die veranderen de verhalen die we vertellen. Want wat willen wij bijvoorbeeld van de slufter? Maar ook, wat heeft de slufter nodig om de slufter te blijven? Dus ik neem u mee in een soort visualisatie. Stel je eens voor dat de slufter een rechtspersoon zou zijn. Net zoals een stichting of een bedrijf dat is. Dat klinkt misschien abstract, maar elders in de wereld gebeurt het al. Vorig jaar kreeg in Linares een gemeente

stoffen en die branding een heel belangrijk onderdeel is van de gemeente. Die golven die vormen daar het landschap, die trekken leven aan, die geven betekenis aan de kust en die zijn onderdeel van een groter levend systeem. En samen met de gemeenschap legde de gemeente daar dus vast dat dat bijzondere gebied met zijn golven het recht hebben om de natuurlijke dynamiek te behouden. Wat ik mooi vind aan dit voorbeeld is dat het dus niet alleen bij symboliek bleef. Er werd niet alleen uitgesproken dat die golven daar bepaalde rechten hebben, maar er werd ook vastgelegd wie voor die rechten kan opstaan. Want wanneer een besluit gevolgen heeft voor het kustsysteem, kunnen aangewezen vertegenwoordigers daar de belangen van de golven inbrengen. Zij kunnen informatie opvragen, deelnemen aan besluitvorming, aandacht vragen voor schade en, als dat nodig is, juridische stappen zetten en procedures volgen om de natuurlijke dynamiek van dit gebied beter te beschermen. Dat betekent niet dat de golven alles bepalen in deze gemeente. Het betekent dat hun belang en dit gebied zelf niet langer afwezig is aan de bestuurstafel. Daarin zie ik ook een soort democratische vernieuwing. Want veel mensen herkennen het gevoel dat besluiten over een gebied soms worden genomen door instanties die ver weg staan van de dagelijkse werkelijkheid van die plek. Rechten van de natuur kan daar een extra laag van betrokkenheid aan toevoegen. De vraag wordt dus niet alleen wat willen de mensen die vandaag aanwezig zijn, maar ook wat vraagt dat gebied wat ons allemaal verbindt. En daardoor ontstaat weer een gesprek over de lange termijn. Over toekomstige generaties, over de samenhang van een landschap als geheel. En toen ik over dit voorbeeld uit Brazilië las, moest ik denken aan de slufter. Want natuurlijk zijn een Braziliaanse branding en een Texelse zeearm niet helemaal hetzelfde. Maar de vraag kunnen we wel stellen, wat maakt een plek tot die plek? In Linares in Brazilië waren dat die specifieke golven. Maar op Texel zou je kunnen zeggen, dat is het getij, de kweken, binnenstromende zeewater, de wisselwerking tussen zee en land. En als we erkennen dat juist die dynamiek beschermd moet worden, dan beschermen we dus niet alleen afzonderlijke planten en vogels. Dan beschermen we het proces dat de slufter mogelijk maakt. Dan gaat het dus niet om welke soort wind hier en welk soort verliest, maar wat heeft het ecosysteem als geheel nodig om te floreren? En dat woord is belangrijk, floreren, dus niet alleen overleven. Ik begrijp dat dat ingewikkeld is op Texel. Dat heb ik geleerd van mijn collega, maar ook vriend Rodney Stolk. Hij leerde mij over de tapuit, een vogel die afhankelijk is van open, droge duinen, van lage begroeiing, insecten en konijnenholen. En dan kun je zeggen, we beschermen die tapuit. Maar eigenlijk bescherm je dus een hele wereld tot aan alle micro-organismen toe. De konijnen die daar graven, het zand dat verstuift, de planten die laag blijven, de insecten die weer voedsel vormen voor al dat andere leven. Want als je maar naar één soort kijkt, dan mis je een heel systeem. En als je naar een heel systeem kijkt, dan kun je ook anders gaan handelen. En dat is een klein beetje de kern voor mij, wat er als milieujurist wat mij betreft te lang is misgegaan met huidige milieuwet en regelgeving. Het kijkt op een heel technische, een soort hokjesdenken manier naar natuur. Het deelt natuur en bepaalde soorten in hokjes in beschermingslagen, terwijl hele systemen er afhankelijk van zijn. En dit alles stemt ook voort uit een wereldbeeld, voornamelijk uit de 18e eeuw, waarin de mens nog werd gezien als een heerser over de rest van de natuur. Wat het idee van rechten van de natuur voorstelt, is een heel andere manier van kijken. En dat kan wat mij betreft ook samengaan met hoe de natuur op het eiland nu ook al floreert. Want de economie van Texel staat niet tegenover die natuur, maar drijft er letterlijk op. Want mensen zoals ik komen juist.

0: huis naar Texel toe. Voor de rust, de ruimte, het strand, de vogels, de duinen, het wat, het licht, de wind. Texel is niet aantrekkelijk ondanks de natuur, maar aantrekkelijk dankzij die natuur. En volgens mij ligt daar een mooie kans. Want laten we eens verder gaan op dat voorbeeld van de slufter. Je komt hier als toerist aan op Texel. Je gaat met de boot naar het eiland toe en je pakt de fiets naar de slufter toe. Je hebt er wel over gelezen in reisgidsen, in natuurmagazines en folders van de VVV. Dit was immers het eerste natuurgebied van Nederland dat eigen rechten kreeg en de formele stem in de gemeentelijke besluitvorming. Net als het Linaresgebied in Brazilië wordt de slufter wereldwijd genoemd als een lichtend voorbeeld van een landschap dat niet alleen beschermd wordt, maar ook als zelfstandige entiteit wordt meegenomen in besluitvorming en als dusdanig wordt erkend. Voor veel bezoekers is dit inmiddels een begrip. Studenten van rechtenopleidingen uit het hele land komen hier kijken hoe natuurrechten in de praktijk werken. Ecologen uit andere landen bezoeken dit gebied om te zien hoe een landschap vertegenwoordigd kan worden in besluitvorming. En de Verenigde Naties die noemen dit geregeld als een voorbeeld van een nieuwe verhouding tussen mens en natuur. En dat is allemaal begonnen op Texel. Wanneer je dit gebied binnenloopt, zie je een introductie op een bordje staan. Ik ben de slufter. Ik ben van mijzelf. Twee keer per dag stroomt de zee door mijn geulen heen. Hier groeien planten die zout verdragen waar andere soorten verdwijnen. Hier rusten vogels na reizen van duizenden kilometers. En hier broeden soorten op plekken die voor u misschien leeg lijken. Mijn duinen bewegen en mijn ritme die volgt wind, water en getij. U bent hier welkom, maar houd in gedachten, u bent hier te gast. Het bijzondere is dat dit al elders in Nederland gebeurt. Er is een initiatief, het bos dat van zichzelf is, waar een dergelijk bordje ook staat voordat je het bos binnentreedt. En mensen vertellen ons dat zij anders wandelen, wat voorzichtiger, wat meer om zich heen kijken, bewust van alle soorten die in dat bos leven. En dat zij als mens maar een tijdelijke gast zijn in een gebied wat gewoon het thuis is voor zoveel soorten om zich heen. Je gaat dus zo'n gebied dan niet zien als een decor voor een wandeling, maar als een plek met een eigen belang. Net zoals je in een museum niet zomaar een schilderij gaat aanraken of in iemands huis zonder te vragen door de kamers heen loopt, ontstaat er dus vanzelfsprekend een respect voor de behoeften van het gebied zelf. En misschien vind je dan ook wel op de website van de gemeente een overzicht waarop te zien is welke besluiten namens de slufter zijn genomen. Een advies over recreatiedruk, een bezwaar tegen een bouwplan, een herstelmaatregel na een storm. Niet omdat dit gebied kan spreken zoals mensen dat doen, maar omdat mensen formeel zijn aangewezen om de belangen te vertegenwoordigen. En daardoor ontstaat er misschien ook een interessante economische kans. Het verhaal dat bezoekers mee naar huis nemen verandert. Het is niet langer, ik heb een mooi natuurgebied bezocht, maar ik ben op de eerste plek in Nederland geweest waarvan erkend wordt dat het niet van ons mensen is. Het is een plek die een eigen positie heeft in besluitvorming, in onze samenleving. En dat zou de slufter niet alleen een mooi natuurgebied maken, maar dus ook een symbool van een andere relatie tussen mens en landschap. Een plek waar de vraag dus niet langer alleen luidt wat de natuur voor ons betekent, maar ook wat wij verschuldigd zijn aan een plek die bestaat los van ons. Het wordt dus een soort poort naar het trotse verhaal van Texel. Ik denk dat het heel goed bij Texel zou passen. Vanuit die eigenzinnigheid, de trots waarmee eilanders voor hun eiland zorgen al generaties lang. De vraag is alleen, durven we deze stap te zetten? Ook al is misschien nog niet alles helemaal duidelijk. Durven we ons beleid aan te passen op hoe de natuur daadwerkelijk functioneert? En daarom wil ik vandaag een voorstel doen voor een proeftuin. Texel als een proeftuin voor gebiedsdemocratie. Een plek waar we dus niet alleen praten over natuur, maar besluiten nemen met de natuur. Een gebied met eigen rechten om te bestaan, te floreren, een ecosysteem in balans te houden en het recht op herstel. Een serieuze vertegenwoordiging. Een stem die dus telkens vraagt, wat betekent dit besluit voor mijn getij, voor mijn kreken, voor mijn vogels, voor mijn planten? Stel u dus voor een gemeenteraadsvergadering. Er wordt gesproken over recreatie, bereikbaarheid, veiligheid, natuurbeheer. Het is een vaste stoel voor de slufter. Een groep voogden spreekt, net zoals zij dat doen voor kinderen. Wie zouden deze voogden kunnen zijn? Misschien een ecoloog met kennis van het gebied? Een tesselaar die al zijn hele leven er komt en het gebied ziet veranderen? Een vertegenwoordiger van jongeren die nog moet leven met de gevolgen van al deze keuzes? Zij proberen vanuit een duidelijk mandaat te luisteren naar wat het gebied nodig heeft om te blijven floreren. Hun taak is niet om hun eigen belang te verdedigen, maar om telkens opnieuw de vraag te stellen, wat betekent dit voor het gebied zelf? En daardoor wordt een landschap niet langer alleen een object van beleid, maar een deelnemer aan het gesprek. En dat maakt de lokale democratie sterker. Want als besluiten niet langer worden genomen alleen op basis van vandaag, maar ook op de voorwaarden die nodig zijn om morgen hier nog goed te kunnen leven, dan verandert er iets. Andere perspectieven openen dan ook heel andere gesprekken. En laat je niet verrassen, maar als je een gebied pas aan het einde van een besluit meeweegt, dan ben je vaak te laat. Want dan moet natuur opeens gecompenseerd worden. Dan moet schade beperkt worden en dan heb je opeens allemaal juridische kosten als er wel procedures achteraf gestart worden. Dan moeten mensen ineens iets inleveren wat eerder vanzelfsprekend leek. Maar als je dit gebied vanaf het begin aan tafel zet, kun je slimmer ontwerpen. Dan wordt bescherming dus geen slot op de deur, maar een onderdeel van de route. En dan kunnen er gedragen besluiten komen, want er is een goed verhaal. Texel kan hier dus in voorop lopen, nog steeds. Er zijn door heel Nederland initiatieven voor de rechten van de natuur. Met de Stichting Recht van de Natuur hebben we op dit moment 17 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen die hiermee bezig zijn. Maar die proeftuin die kan er dus nog komen. En dat kun je dus doen door niet op Den Haag te wachten, niet door Brussel af te wachten, niet te wachten tot de volgende crisis, maar gewoon door zelf te zeggen, wij zijn Texel en wij kennen de waarde van dit eiland. Wij willen ook niet dat de natuur verdwijnt onder onze voeten, dus we gaan het anders doen. Lekker op zijn Texels, zoals ik dat als buitenstaander ken. Koppig, eigenzinnig, praktisch en met een hart voor dit gebied. Een Texelse proeftuin zou dus kunnen beginnen bij 3 eenvoudige vragen, bij ieder besluit dat het landschap raakt. 1. Wat betekent dit voor de menselijke bewoners en de leefbaarheid? 2. Wat betekent dit voor de economie en het werk op dit eiland? 3. Wat betekent dit voor het gebied zelf? Voor water, bodem, soorten, rust, dynamiek en de toekomst? En pas als alle 3 de vragen serieus zijn beantwoord, nemen we een besluit. Alle belangen aan dezelfde tafel. Sterker nog, op Texel gebeurt dit idee al. Het hoeft niet helemaal nieuw te zijn. We kunnen ook leren van wat er al gebeurt. Onder leiding van Jan van de Venus experimenteert het bestuur van Nationaal Park Duinen van Texel met een natuurstoel. Vergaderingen daar zijn naar buiten verplaatst en beginnen met een eenvoudige vraag. Wat vindt de natuur van wat wij vandaag gaan bespreken? Ik vind dat echt een heel goed voorbeeld. Want grappig genoeg begint dit dus bij een organisatie die eigenlijk inherent over natuur gaat, maar waar dus nog steeds al werd erkend dat hun natuurstoel mist. Het bestuur daar dwingt zichzelf om een ander perspectief mee te nemen dat anders toch nog vaak ontbreekt. En het mooie is, het creëert een sneeuwbaleffect. Het schijnt dat ook Nationaal Park Drents-Friese Wold en Nationaal Park Dwingeleveld hiermee nu aan het experimenteren zijn. Dus wat voor mooie nalatenschap en impact zou het dus zijn als Texel ook deze gebieden gaat inspireren met een proeftuin, een andere manier van besluiten, het vastleggen van die rechten van de natuur. Ik zie het ook dagelijks in mijn werk, dit heb ik niet in de reden opgeschreven, als expert voor de Verenigde Naties terug. Landen over de hele wereld inspireren elkaar. Wij kijken naar Ecuador, naar Nieuw-Zeeland. Maar hoe mooi zou het zijn als we Texel als ankerpunt van Europa kunnen vastleggen voor al die andere wereldwijde initiatieven. Terugkomend op mijn plaats hier vandaag en jonge generaties die ik zojuist mocht ontmoeten. Soms wordt er tegen hen gezegd, jullie moeten het doen, want jullie zijn de toekomst. Ik ben daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat mijn generatie en de jongere generaties helemaal geen behoefte hebben aan een strijd of voor een soort lange termijn perspectief. Wij hebben behoefte aan verhalen, aan heel moedige bestuurders die zelf ook het beste willen en daardoor buiten die gebaande paden te durven treden en gewoon durven te experimenteren. Wat ik ook wil zeggen is dat de hoop die ik heb niet zacht is of naïef. Want dit wordt best wel hard werken. Het wordt blijven praten met elkaar als het schuurt. Hoop is dus een visser serieus nemen, maar ook een vogel rust gunnen. Hoop is dat de gemeente weet dat ze hiermee een spannend avontuur aangaan, maar één dat echt heel belangrijk is met een veranderend wereldbeeld. Eentje die kantelt naar een perspectief waarin alle stemmen gehoord moeten worden en niet alleen die van mensen. En aan de bestuurders die dit luisteren heb ik ook een mooi voorbeeld. Dat gaat over Tamaka Borough. Het is een piepkleine plaats midden in Amerika. Het is een plek met 6000 inwoners. En deze plek werd in 2006 de eerste plaats ter wereld die eigen rechten van de natuur erkende. En ik wil een heel klein stukje voorlezen. Want de bewoners van Tamaka Borough, deze plek in Amerika, werden geteisterd door vele vervuilingen om zich heen. Bedrijven loosden daar allerlei chemische stoffen, waardoor mensen kanker kregen en doodgingen, maar ook de omgeving verslechterde en ziek werd. En op een gegeven moment stonden de lokale bewoners daar op en die zeiden, het is tijd dat we niet alleen de mensenrechten van ons om vrij te zijn van vervuiling beschermen, maar ook van het gebied om ons heen. En uiteindelijk kwam er een lokale wet. En die wet, die houdt er rekening mee dat politici zullen komen en gaan. En dat een volgende gemeenteraad het beleid ten aanzien van natuur kan gaan veranderen. En op basis van die wet hebben ze vastgelegd dat burgers altijd de bevoegdheid hebben om politieke vertegenwoordigers in de toekomst verantwoordelijk te houden. Als zij het verbod op het dumpen van giftig afval niet handhaven. Als zij de rechten van de natuur niet respecteren. En daarmee zijn de bewoners dus niet afhankelijk van lokale politici die elke 4 jaar weer komen en gaan. Maar ze weten de politieke waan van de dag te overstijgen. Dus met de toekomst in gedachten. Niet iedereen was blij met deze lokale wet, want er waren een paar raadsleden die relaties hadden met die vervuilende bedrijven. Maar uiteindelijk gaf de stem van de lokale burgemeester de doorslag, Chris Morrison. Hij heeft letterlijk gezegd, als ik morgen voor de rechter moet verschijnen, dan is dat maar zo. Neem mijn rijtjeshuis, mijn auto, heel veel succes, je mag het allemaal hebben, maar we gaan nu onze gemeenschap voor de toekomst beschermen. Dat vind ik zo een prachtig voorbeeld van bestuurders die dus verder kijken dan hun neus lang is. En echt nadenken over nalatenschap, wat zij willen achterlaten. Beste mensen, honderden jaren geleden wachten hier achter de dijk oude schepen op de Reede van Texel op goede wind om uit te varen. Maar vandaag hoeven wij niet te wachten op die wind. Wij kunnen zelf richting geven. Niet door harder te trekken aan het eiland, maar door beter te luisteren wat het eiland al zegt. En daarom richt ik deze reden vandaag dus wel aan Texel, maar niet alleen aan Texel. Want wat hier speelt, speelt overal in Nederland, speelt overal ter wereld. Langs de Waddenzee, de Oosterschelde, op de Veluwe, het IJsselmeer, in de rivieren die ons land hebben gevormd. Overal zoeken we dus naar dezelfde vraag. Hoe leven we niet tegenover die natuur, maar ermee? En hoe nemen we besluiten die niet alleen werken voor vandaag, maar ook voor de generaties die na ons komen? Generaties van al het leven dus, niet alleen van mensen. En daarom hoop ik dat wat hier op Texel ontstaat niet alleen op Texel blijft. Dat de mensen die deze reden beluisteren, bestuurders, boeren, vissers, ondernemers en jongeren, zich afvragen wat dit voor hun eigen gebied zou kunnen betekenen. Dat Texel opnieuw doet wat het vroeger ook deed. Niet wachten op de wind van elders, maar zelf de koers zetten. En dat de rest van Nederland vervolgens dus ook ziet hoe het gewoon kan. En dan worden de rechten van de natuur ook geen verhaal van buitenaf, maar dan wordt het iets heel eigens als een koploper in Nederland van een internationale beweging die, let wel, door de Verenigde Naties is erkend als de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw. Hoe mooi als dat begint op dit eiland. Dank jullie wel.
1: Nou Jessica, geweldig, dankjewel. Ik durf te zeggen dat je ons allemaal geïnspireerd hebt. En dat je ons echt met nieuwe gedachten en nieuwe inzichten weer naar huis stuurt. En dat hadden we. Het is mooi dat we dat in ieder geval via het scherm met heel veel mensen kunnen delen. En ik heb begrepen dat er al initiatieven zijn om jou van het najaar hier weer uit te nodigen. Zodat ook al die mensen die het straks thuis hebben kunnen zien. Nog in ieder geval met je over het gesprek kunnen aangaan. Over jouw gedachten bij hoe we verder zouden moeten met het eiland. Jouw beelden bij de slufter die je met ons gedeeld hebt. Nou, en ik denk dat dat tot mooie gesprekken kan leiden. Dus heel hartelijk dank. Nog een keer applaus. En nou zegt de traditie dat op het moment dat de reden is afgelopen, de spreker heel hard op deze toeter blaast. Dat doen we nu buiten, dat geeft nog veel mooier effect. En dat daarmee de reden echt officieel is afgelopen. Dus ik geef deze toeter aan jou en ik vraag je erop te blazen.
0: Dankjewel. Gewoon blazen, hè?
1: Gewoon niet heel hard blazen.
0: Dankjewel. Heel erg bedankt.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van...
2: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik weet niet precies wat je met me gedaan hebt, maar ik kan duidelijk voelen dat je iets in me losmaakt. In eerste instantie probeerde ik nog te doen alsof er niets aan de hand was, maar dit gevoel is zo duidelijk aanwezig, het lijkt net of ik betoverd ben. Het is alsof er geen uitweg meer is, zelfs geen weg terug. Alleen God zelf kan het misschien nog tegenhouden. Veel te lang heb ik alleen maar afgewacht en eerlijk gezegd werd ik daar niet gelukkiger van. Ik keek wel om me heen, maar juist door al dat rondkijken zag ik van alles over het hoofd. En nu ben ik eindelijk in een win-win situatie beland. Als het dat wordt tussen ons, zou dat geweldig zijn. En wordt het niets, dan heb ik in ieder geval weer een heleboel geleerd. Ik hoop dat jij er ook voor open staat en hetzelfde denkt over ons als ik. Jij voelt toch ook die liefde diep van binnen in je hart? Dat gelukzalige gevoel, waardoor het lijkt alsof iedereen om je heen de hele dag vrolijk zingt en danst. Iedereen heeft per slot van rekening recht op iemand die van hem of haar houdt. Sterker nog, daar is iedereen naar op zoek. Ik kan niet langer meer wachten, dat zou ook niet verstandig zijn, want dat maakt het alleen maar ingewikkelder. En daar is het leven simpelweg veel te kort voor. Nee, ontkennen of er tegen vechten heeft geen zin. Het is namelijk gewoon ons lot. Ik ben van jou.

0: klachten en klaaglijn weer open.
1: Straks graag uw suggesties.
0: Maar
2: eerst even luisteren dan maar.
0: Oh jee.
2: Naar de stamtafel.
0: Voordat die omslagen wordt.
3: Chagonisos. Ik heb veel verhalen over Chagonisos gehoord. Ik ben er zelf nog niet geweest.

0: dag.
1: Elke dag het lekkerste geluid.
0: Het lekkerste geluid.
2: Met Radio Texel komt het plezier je speakers uit.
1: Speakers uit.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Robert Walters met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Je hoort ze bij de Stamtafel met Frank.
1: De hoogtepuntjes van vandaag. Dat zijn de hits van toen.

0: 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's.
0: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
2: Natuurlijk bij Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel, Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted.

Upside Down. De formatie Switch op je radio als opener van een 2 uur gezonde radioactiviteit. En dat is tegelijkertijd de release van een nieuwe single, dus Upside Down. Ik zeg een hele goede avond, Tessel. Wat leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Mocht je toevallig zitten te eten ondertussen, want het is natuurlijk net na 6 uur, dan zeg ik eet smakelijk. We gaan lekker het eerste uur weer vol stoppen met nieuwe releases. En in het tweede uur hebben we gewoon weer lekker onze rubrieken. Kortom, alles bij elkaar hebben we gewoon weer genoeg te doen. En ik hoop dat je mag gaan genieten. Bijvoorbeeld van deze plaat, Spiksplintertje Nieuw, is van Kane en I Made It.

de boot tot de vuurtoren. Op elke meter zijn wij in de ether. Radio Texel. 106.1 FM. Dat klinkt beter.

ik denk dat dit ongeveer een van de beste country rockers is die er een beetje rondloopt op deze planeet. Ik heb het over Red Walker. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en die hoorde je dus net. Look at God. Daarvoor Kane en I Made It. Is het tijd geworden om even wat ritmische klanken op te gaan zoeken. Beetje Afrikaans, in ieder geval toch wel beïnvloed. Hier is de nieuwe V-Blaze en we noemen hem Nearer. En je luistert naar Gospel Magazine op jouw Radio Texel.

Een nieuwe single genaamd Trident, gemaakt door Caleb LaDuke, Davel V. Blaze en Nearer. En dan gaan we nu naar een rappers trio. In dit geval eigenlijk een samenwerking tussen Jis Joseph, Rob Noor en K Diamond. En die leveren dan samen Better Than Ever.

0: Ja, de regelmatige luisteraar heeft het melodietje wellicht al herkend, want deze plaat is eerder uitgebracht, alleen dan in een andere versie. I'm Gonna Let It Go, je hoort de muziek van Jason Gray. En eigenlijk is dit de titeltrack van een nieuwe EP die hij heeft gemaakt, alleen dan is de officiële titel I'm Gonna Let It Go Acoustic. Er staan allemaal akoestische plaatjes op. Daarvoor hoorde je een samenwerking met Just Joseph, Rob Noor en K Diamond. En Better Than Ever is het nu tijd geworden om nog een rapper erbij te gaan halen. Alleen in dit geval is het een Nederlandstalige. Hij heet Gino. En als je hem op wil zoeken, dan schrijf je even een G, een streepje en een No. Dan ben je er. Maak jezelf klaar. Is zijn nieuwste single. En ik moet eerlijk zeggen dat zijn rapflow wel erg prettig is.
1: Halleluja. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes.

niet, halleluja. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes wachten, we zijn er bijna. Eindtijd. Maak jezelf voor de strijd klaar. Maar voordat je het weet, dan is het eind daar. Straks komt de chaos, wat de heisa. Maar nog eventjes wachten.

nou weet ik niet hoe dat het met jou is, maar van dit soort platen word ik eigenlijk best wel vrolijk. Je hoorde de Lefevre Quartet samen met Joseph Habedank en Troubled. Een nieuwe single dus van deze twee formaties, of beter gezegd een formatie en een artiest. Daarvoor hoorde je Gino en zoals gezegd dus G-No en dan heb je hem gevonden. Maak jezelf klaar, was zijn nieuwste rap die hij heeft uitgebracht. Tijd geworden om eens even de rock op te gaan zoeken. En deze wordt aan het eind best stevig. Het is gemaakt door de formatie Autumn Eve. En het heet Getting Better.

Ja, na de heftige rock van Autumn Eve en Getting Better deden we het ietsje rustiger aan met Justin Gambino en You Were Always There. Wat een fijne plaat allemaal weer en wat heerlijk weer dat ik dit mag presenteren hier op Radio Texel, om het maar zo te zeggen. Misschien bent u toerist en denkt u bij uzelf van hey, dit is eigenlijk wel leuk om dit zo eens te beluisteren. Nou, we doen dit op Radio Texel natuurlijk iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En dat doen we op zaterdag, doen we het nog een keer tenminste. Dan wordt het programma herhaald, ook tussen 6 en 8 uur. En ja, via www.radiotessel.nl kunnen we dat natuurlijk gewoon wereldwijd beluisteren. Zometeen muziek van Corey Wise, maar eerst nog even de nieuwe Planet Shakers.

Ja, en dan denk je van, oh, het gaat fout. Dat systeem, dat gaat plat of zo. Nee, het hoort bij de plaat. Ja, sommige artiesten doen tegenwoordig rare dingen, moet ik wel zeggen. Je hoort de muziek van Corey Wise, getiteld Leper met Davol Planet Shakers en Joy of the Lord. En dat was een live registratie. Gaan we door naar de hele fijne volgende plaat. Alleen is deze eens een keer wat anders. Het is geen Engelstalig, het is geen Nederlandstalig en het is geen Spaanstalig. Nee, we hebben deze keer een Duitse plaat van de Nederlandse zangeres Marieke Sleurink. En ze zingt voor jou. Hey, hallo.

toch ook weer een fijne plaat. Sunday. En Take Over Me met daarvoor de Marieke Sleurink en Hey Hallo. En dat dan in een Duitsstalige versie. Gaan we nog even door met Big Daddy Weave. Hij heeft een nieuw album uitgebracht en dat heet Let It Begin. En daarvan draai ik Lions and Eagles.

En we gingen even onderweg, samen met Roxanne Grace en haar roadtrip. Daarvoor hoorde je Big Daddy Weave en Lions and Eagles. Dat allemaal van zijn nieuwste album Let It Begin. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt bij jezelf, ja, al die nieuwe releases, dat is heel leuk dat dat zo voorbij komt, even in één adem om het maar zo te zeggen. Maar het is toch eigenlijk wel veel om zo even mee te krijgen. Nou, dan kun je altijd eventueel naar onze playlist op Spotify, het heet Gospel Magazine, even aan elkaar schrijven. En als je het kruis ziet met de uitzendstralen, dan zit je in de goede playlist. En ja, de laatst toegevoegde platen zijn meestal de meest nieuwe releases, om het maar zo te zeggen. Daarnaast zijn er nog heel veel andere gospels ook nog te vinden in die lijst. Dus wat dat er gaat, kunt u uw hart ophalen, om het maar even zo te zeggen. Zometeen, na het nieuws, zijn we terug met een schijnwerper, een schijf van vijf. En om niet te vergeten, hebben we deze keer ook naast een Nederlandstalig moment nog ook een hele fijne column, want onze columnist is namelijk weer terug van weg geweest. Maar dat hoor je zometeen allemaal. Nu nog eventjes tot aan het eind, tenminste tot aan het nieuws, zo moet ik dat zeggen. Kodoku en Let the New Begin.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel magazine.
7: Addicted to Jesus.
8: A to J.
9: I'm sick and tired.

Ja, One Common and Wanna Be Like You was de opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit. Leuk dat je er nog steeds bij bent. We gaan zo meteen luisteren naar een schijnwerper, de schijnwerper flashback. Die hebben we eventjes achterwege gelaten vanwege vorige week geen schijnwerper in verband met ziekte. Maar we hebben natuurlijk wel zo meteen weer de schijnwerper en die zetten wij op DAX. Daarnaast heb ik een Nederlandstalig moment met Christy en onze columnist Pieter de Borst is weer terug van weg geweest. En hij praat eigenlijk over werken aan vrijheid. En in het verlengde daarvan heb ik het woord freedom losgelaten op de platencollectie om daar de schijf van 5 mee samen te stellen. Kortom, we hebben genoeg te doen, dus we gaan lekker door. Eerst nog eventjes voordat we gaan naar de schijnwerper Freedom Heart. Dit is Plants.

0: Freedom Heart op je radio met Plants. Zo, en dan gaan we lekker door met de volgende rubriek.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: Oh, die knalt er altijd zo lekker in, hè, die jingle. De schijnwerper, die zetten we op de rapper Dax. Het is een relaxte rapper, allemaal niet zo druk of heel heftig of heel agressief of wat dan ook. Nee, het gaat eigenlijk best wel relaxed bij deze man. Hij rapt soms wel snel, maar dat is eigenlijk vrij redelijk zijn stijl, om het maar zo te zeggen, hier en daar. Hij rapt over depressies, tegelijkertijd over de problemen die je kan hebben in je geloofsleven. En ook nog relationele problemen. Zo, dat was een moeilijk woord, hè. En wat dat gaat, kan ik zeggen dat je heel veel dingen tegen zal komen in de raps van Dax waar je je eigen in herkent. En dat was eigenlijk een reden om hem eens mee te nemen in de schijnwerper. Dat had ik namelijk nog niet eerder gedaan, terwijl dat Dax al wel degelijk op de radar lag van Gospel Magazine, om het maar zo te zeggen. Nou, niet langer geluld, gewoon lekker gaan luisteren. Zometeen hoor je de plaat A Real Man. Daarna Lonely Dirt Road, wat hij maakte samen met Maverick City Music en Nick Day. Maar we gaan eerst even depressief zijn, tenminste daar toch wel over hebben. De plaat heet Depression, komt uit 2022. Kortom, in de schijnwerper staat Dax.

0: Dax in de schijnwerper. Je hoorde hem samen met Maverick City Music en Nick Day en Lonely Dirt Road. Daarvoor A Real Man, een track uit 2024. En Depression, die kwam ondertussen alweer uit 2022. Zijn we toegekomen aan onze Nederlandstalig moment. En daarvoor heb ik Christy weer eens uitgekozen. Die komt natuurlijk regelmatig voorbij, maar zij heeft ook nog maar net een nieuw album uitgebracht. En die heet Geworteld. En eerlijk gezegd denk ik dan bij mezelf, er staan gewoon fijne plaatjes op.
1: Ja, dat is gewoon zo. Ja, tenminste, dat vind ik, hè.
0: Nou, moet ik dat dan zeggen natuurlijk.
1: Wie we zijn is eigenlijk een beetje een verhaal over levensloop en wat het met je doet.

0: inderdaad. Wie we zijn, je hoorde muziek van Christy en haar album Geworteld. Het heeft even een paar jaar geduurd, want Pieter de Borst was namelijk heel druk bezig met het opzetten van zijn bedrijfje. Ondertussen is dat een stuk, gaat dat prima. En heeft hij zoiets van, ik wil eigenlijk wel weer eens een keer een column maken. Nou, super. Hij heeft schrijft hij wel meer columns, maar niet speciaal voor Gospel Magazine. En een van die columns die heeft hij als test, als het ware, ingesproken om eens even te kijken van, gaat dat goed? En wij dachten bij onszelf van ja, dat gaat goed. En het is eigenlijk een leescolumn, dus hij is net iets langer eigenlijk dan dat ik normaal zou doen op radio. En ja, dan ook nog mijn uitleg erbij, wordt het eigenlijk best wel wat praten. Maar de column is te belangrijk om niet mee te nemen. Als antwoord gaan we Freedom hebben losgelaten op de platencollectie om de schijf van 5 samen te stellen. En daar gaan we gelijk mee beginnen na de column. We noemen hem namelijk Werken aan Vrijheid.
1: Werken aan Vrijheid. De maand mei met dodenherdenking en bevrijdingsdag liggen weer achter ons. 2 belangrijke momenten om bij stil te staan, om te herdenken en om dankbaar te zijn. Om ons even stil te zetten en te laten beseffen dat vrijheid niet gratis is, maar dat in vrijheid leven betekent dat we er met elkaar keihard voor moeten werken. Helaas komen we er dan ook gelijk weer achter dat de mensheid zo ontzettend stom is, hardleers en last heeft van een korttermijngeheugen, dat we die les uit de geschiedenis maar niet willen leren. Ook anno 2025 gaat macht voor op levens van mensen. Gaat landje pik voor op levens van kinderen. Gaat egoïsme voor op vrede voor allen. Gaat ons belang voor op die van een ander. Zou het daarom zijn dat we elk jaar zoveel dagen nodig hebben die in het teken staan van een bepaald onderwerp? Van een bepaald thema? Dat we dagen met een thema nodig hebben om onszelf even stil te zetten bij hetgeen er nu om ons heen gebeurt. Stil te zetten om te leren wat echt van belang is. De dag van Pride of Outcoming. Voor velen een groot feestelijk gebeuren, voor anderen een overdreven onnodig gedoe. Door sommigen zelfs als aanstellerij betiteld. Of komt dat laatste omdat we misschien ons een beetje op onze tenen getrapt voelen? Diep van binnen wetend dat we schuldig zijn aan het zeer beperkend denken. Beseffend dat we alles wat buiten ons kader van norm en waarde, van normaal vinden zeg maar, eigenlijk het liefst niet willen zien. Laat staan ermee geconfronteerd worden. Is dat eigenlijk niet in diepe basis het begin van meer ellende? Zit daar niet een grote les voor de mens als je tenminste echt in de spiegel wilt kijken van je eigen hart en gedachten? Moederdag en Vaderdag, de dag van autisme, Werelddag zelfmoordpreventie, Werelddovendag, Wereldhartdag, Biddag voor gewas en arbeid, Internationale dag tegen racisme, Wereldwaterdag, Dag van de Arbeid, Prinsjesdag, Gedichtendag, Nationale Molendag, Nationale

0: Dag van de Lange Mensen, Open Monumentendag. En ja, zelfs de dag van de croissant, de pindakaasdag, handdoekendag. Sommige thema's zijn nog belangrijker of hebben meer aandacht nodig, want daar trekken we zelfs een hele week voor uit. Denk aan de week van toegankelijkheid of de kinderboekenweek. Maar je hebt altijd baas boven baas, want er is zelfs een maand van de geschiedenis en de borstkankermaand. Totaal zijn er ongeveer 273 diverse soorten dagen, weken en maanden die wij aan een bepaald thema hebben gekoppeld. Er is dus elke week voor iets te herdenken, te herinneren, bij stil te staan en een moment of meer aandacht aan te geven. Voor ieder wat wils, keus genoeg. De ene mens heeft meer met het een en de ander met het ander. Zo zullen de twee paasdagen voor velen een belangrijke betekenis hebben. En voor anderen zal Werelddierendag bovenaan het lijstje staan. Een kleinere groep zal meer stilstaan bij Wereldpsoriasisdag of Roodharigendag. En er zijn zelfs mensen die stil willen staan bij Programmeursdag of de Hoveniersmaandag. En voor de liefhebber is er ook de dag van het naakte tuinieren. Maar als jij je oren nu pas gaat spitsen, helaas, je moet zeker ruim een jaar wachten, want dat was afgelopen mei. En ieder van ons heeft de vrijheid om zo'n dag te vieren, om daar bewust bij stil te staan. Maar helaas verzanden we als mens al snel om bepaalde dagen nonsens te vinden. Of om onze belangrijke dag hoger te stellen boven die van anderen. Of om bepaalde dagen belachelijk te maken. En de mensen die dat wel belangrijk vinden uit te lachen of weg te zetten als gek. En mensen hebben zelfs geen moeite om die belangrijkheid van een bepaalde feestdag of herinneringsdag zo ver te laten gaan dat we anderen willen beperken. Op bepaalde feestdagen moeten winkels dicht zijn, want dat kan toch echt niet. Of die belangrijke dag van die ander, die slaat te veel door. Dat moet maar eens een beetje minder uitbundig gevierd worden. Of die feestdag van ons geloof is echt vele malen belangrijker dan die feestdag van een ander geloof. Of, begrijp je een beetje waar ik op doel? Hoe sta jij hierin? Is jouw dag belangrijker dan die van een ander? Moet jouw dag meer aandacht hebben dan die van een ander? Heb jij meer recht dan die ander? Durf jij jezelf te spiegelen oprecht? Of ben je bang om dan eigenlijk te beseffen dat we soms helemaal niet zoveel op hebben met de vrijheid van anderen? Ja, vrijheid voor anderen is leuk, als wij er maar geen last van hebben. Maar werkt vrijheid zo wel? Echte vrijheid, vrijheid in hart en denken, gaat boven dit alles uit. Dan gun je iedereen hun dag. Dan stel je niet het een boven het ander, dan beperk je niet. 1 keer per jaar vrijheid vieren is mijn inziens dan ook veel te weinig. Om echt bij dit besef te komen is misschien wel 365 dagen per jaar nodig. En dat jarenlang. Want vrijheid zit dieper dan je misschien nu beseft. Vrijheid is elke dag keihard werken. Keihard aan jezelf werken. Want alleen de vinger wijzen naar hetgeen nu in Oekraïne, Gaza en andere delen van de wereld gebeurt is veel te makkelijk. Met je vinger wijzen naar anderen, wijzen er 3 naar jezelf. Maar dat stukje vergeten we het liefst. Werk jij aan vrijheid, dag in, dag uit? Of ben je misschien minder tolerant op de vrijheid van anderen dan je nu durft toe te geven? Mooie vragen om de komende tijd eens over na te denken. Ik wens je veel succes met het werken aan vrijheid.
1: Schijf van 5.

ja. Muziek van Trinity en Freedom I Want. En dat hoorde dus eigenlijk als het ware bij de column Werken aan Vrijheid door Pieter de Bost. Het was weer erg leuk om weer eens een column te hebben. En de volgende keer wordt het wat beter op radio toegepast waarschijnlijk. De frequentie, hoe vaak dat de column voorbij gaat komen, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar goed, in ieder geval, de eerste uit de schijf van 5 hebben we gehad. Betekent natuurlijk dat we er nog 4 te gaan hebben. Zoals bijvoorbeeld Freedom in This House. Muziek van Jonathan Traylor. MUZIEK

fantastisch toch dat we dit allemaal iedere keer weer mogen presenteren. Limo Blaze samen met Anatoria en One Script and Freedom, een track uit 2024. Daarvoor hoorde je Jonathan Traylor en Freedom in This House. Die kwam dit jaar nog uit. Is het tijd geworden om nog even een klein stukje terug in de tijd te gaan. En dat doen we met een plaat uit 2023. De motoren zijn gestart. We horen Becca Shea. Dit is Freedom is My Anthem.

zo kunnen we nog even doorgaan. Je hoort de muziek van JR en Freedom. En eerlijk gezegd dacht ik dat deze plaat veel recenter was, maar het blijkt al uit 2020 te zijn. Ja, soms dan kun je jezelf vergissen. En erachter komen dat de tijd veel harder gaat dan dat jij wel denkt. Daarvoor hoorde je Becca J en Freedom is my anthem. Is het tijd geworden om nog even heel snel een paar fijne trekjes voor je te draaien? Zometeen bijvoorbeeld Israel the Creator en I am the Son of God. Maar eerst is hier nog eventjes muziek van Jervis Campbell. Come on.

mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, ik wil Gospel Magazine volgen. Kun je op Facebook mijn naam zoeken, Theo Boer. Als je het knuis ziet met de uitzendstralen, is dat het account wat ik gebruik voor Gospel Magazine. Op natuurlijk Instagram hebben we ook een pagina. Daar heet het gospelmagazine.rtv. En niet vergeten, we hebben natuurlijk een playlist. En die vind je op Spotify. Heet Gospel Magazine, aan elkaar schrijven. En ook daar hetzelfde logo. En jawel, ook via Spotify kun je gratis luisteren. Oké, dan krijg je natuurlijk hier en daar wat reclame tussendoor. Maar de gospels kun je in ieder geval luisteren. Wat mij betreft, heel graag tot volgende week. Ik wens je nog een prachtige avond. En volgende week hoop ik er gewoon weer te zijn met Leven en Welzijn. Ik ga eruit met een plaat die ik persoonlijk heel mooi vind. Is namelijk toch lichte rock. Het heet Child of God en is van David de Vries.

0: plaats op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Dit is Radio Texel's Dance Night.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out-hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website Internet Stream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Maar vroeger is voorbij. Vroeger is voorbij.
0: Non-stop.

0: van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. De code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.